Woensdagmiddag en het is 1 uur en dat betekent Triple Dutch als je luistert naar The Global Voice natuurlijk. En ik heb weer mooie muziek uitgezocht voor je. En natuurlijk hebben we ook een hoorspel en comedy aan het einde. Maar we beginnen met The Two Brothers on the Fourth Floor en het nummer One Day. En als je een verzoekje hebt voor dit programma, dan ben je altijd welkom. Een e-mailtje aan aad@theglobalvoice.info. En dan kan ik je een verzoekje draaien uiteraard. Ik wens je heel veel luisterplezier.

Ja, dat was een mooie rappy begin van deze Triple Dutch Show. Je hoorde Two Brothers on the Fourth Floor en One Day. Een nieuwe cd is er uitgekomen van Ed van der Veen. En daar hoor je van If Words Were Notes.

Oké, nou is hij echt afgelopen. Wij maken geen grappen. Arnhems gewijs. En daarvoor hoor je Astrid Serize. En die hoor je nog een keer nu met Erwin van Lichten. En Alleen. Alone. Sorry.

0: Als dat nog lang duurt, rij ik weg. Is ze nou helemaal bedonderd? We zijn al 4 keer gestopt. Ik moet zo nodig.
1: Jan, hou je mond. Daar komt ze weer.
0: Zo, is het gelukt, oudje?
2: Ik kan het niet. Tussen die struiken, stel je voor dat ze me zien.
0: Wat nou zien? Er is geen levende ziel.
1: Jan, denk aan moeder. Begrijp je dat dan niet? Voor jullie is dat makkelijk. Even tussen de bosjes en hup.
0: Oh, ze zijn toch allemaal hetzelfde. Altijd die valse schaamte.
1: Rij nou maar door.
2: Ja, misschien vinden we straks een restaurant. Dan doe ik het daar wel even.
0: Ja. Wat doe je in een restaurant?
2: Eten.
0: En wat nog meer? Drinken. Geen sprake van. We zijn op vakantie. Er wordt niet gedronken tot we zijn waar we moeten zijn.
2: Maar zonder drinken kan ik niet leven.
0: Nou, daar heb jij weer gelijk in. Verdomme. 1 dag in Frankrijk en ik wil alweer terug.
3: Wat zeg je, schat?
0: Dat Frankrijk een mooi land is. Kijk maar naar buiten.
3: Waar?
2: Dat heb je in Limburg ook. Die grote bergen met afval. Waarom stoppen ze dat toch niet terug in de grond? Als je iets ergens uithaalt en je hebt het niet meer nodig, dan stop je dat toch weer terug. Doe ik thuis ook altijd. Als ik iets pak, ruim ik het altijd op.
0: O ja? Dan mag je eens bij ons komen opruimen.
1: Ja? Jij wilde toch dat ik ging werken? Dan konden we het later kalmer aan doen. Als het zo doorgaat, is er voor mij geen later meer. Ik voel me de laatste tijd toch al niet goed.
2: Lies, ben je in verwachting? Och, dat ik dat nog mag meemaken.
0: Nee, maar dat kan niet. Lies heeft zich laten helpen. Leg jij dat maar uit.
2: Is er dan iets met jou? Kan jij geen kinderen maken?
0: Nee, nog mooi. Daar heb ik nogal de tijd voor.
2: Om ze te maken?
0: Om ze op te voeden. En om ze te maken heb ik ook geen tijd.
1: Ik ben gesteriliseerd, ma. Weet je wat dat is?
2: Ja, dubbel gekookt of zo.
0: Dubbel gekookt. Ah, daar is een zaak. Kun je...
1: Jan.
0: Drinken.
2: Ja, ik heb mijn dorst, zeg.
4: Yeah. Oh, ik zou niet meer in zo'n groot huis willen wonen. Elke dag stoffen en boenen.
5: Oh. Nou, ik wel, hoor. Oeh. Of ze ons hier nou dood vinden, of in ons kippenhok. Dat noemen ze nou een ruime bejaardenwoning. Als je dood bent, hoeven ze alleen maar de voordeur te sluiten en de hele boel te laten zakken. Dan hoef je ook geen kaarten te sturen naar je buren. Ik zie ze al staan op het balkon. Nou, die van hiernaast zijn er ook geweest.
4: Waar haal jij die onzin vandaan? Ik ben nog niet van plan dood te gaan, jij soms?
5: Ik niet, mij hoor je daar niet over. Wel soms.
4: En daarnet dan?
5: Als de Russen komen, dat bedoel ik. Als de Russen komen en ze zien iedereen in zo'n grote woning wonen, dan begrijpen ze pas wat er bedoeld wordt met wij leven in een welvaartsstaat. En niet als ze die nachthokken zien waar ze hier oudjes in opsluiten.
4: Waar begin je nu weer? Moet ik dat nou elk jaar aan horen? Wees blij dat wij er even uit zijn.
5: Blij. Ik ben niet blij. Ik ben pas blij als ik wat voor de mensheid beteken. Als mijn leven een doel heeft.
4: Oh, wat bazel je nou weer? Jouw leven is bijna voorbij. Wat wil jij nog meer?
5: In mijn laatste jaren kan ik nog grote dingen doen. Alleen, ik weet nog niet wat.
4: Daar schiet je dan veel mee op.
5: Jou heb ik ook helemaal geen steun. Hè? Ga maar eens kijken of de krant er al is.
4: Als jij vandaag een groot ding wil doen, ga hem dan zelf halen.
5: Och, ook al goed. Jij begrijpt er niks van.
4: Mooie tuin heeft Jan.
6: Wat zeg je?
4: Mooie tuin. Jan heeft een mooie tuin.
5: Wij hadden vroeger een mooie tuin. Oh, en veel groter dan deze.
4: Hoe haal jij het in je hoofd? Jullie hadden een groot veld met grind.
5: Met daaromheen bloemen.
4: Bloem. Alleen maar een paar grote zonnebloemen. Er was toch iemand bij jullie allergisch voor bloemen?
5: Ja, ma was dat. Zeg, hoe weet jij dat van dat grind?
4: Omdat ik altijd onder het stof zat als ik bij jou was geweest.
5: Oh. Moet je een stuk van de krant?
4: Nee hoor, die zie ik later wel. Ik ga een lijstje maken voor de boodschappen. Moet jij nog wat hebben?
5: Is er nog bier? Neem anders nog maar wat mee.
4: Ach, jij drinkt weer veel te veel.
5: Ach, klets toch niet. Geef nog maar wat koffie en neem zelf ook wat.
4: Ik ga even de melk opzetten, ben zo terug.
5: Het is weer komkommertijd. Er staat niks in.
3: Wat?
5: Er staat niks in die krant.
3: Over wie?
5: Over niemand, geen sport, niks. Hé, kijk Kijk nou eens. Er zit een brief tussen de krant.
4: Hé, hey, van wie is die?
5: Van de Lotto.
4: Oh, dat is niet waar. Heeft Jan een prijs gewonnen? Wat doe jij nou?
5: Openmaken natuurlijk. Ik als vader heb het recht om te weten hoeveel mijn zoon heeft gewonnen.
4: Dat vind ik onfatsoenlijk. Zoiets doe je niet.
5: Nou, ik wel.
4: Wat? Hoeveel heeft hij gewonnen?
5: Krijg nou wat. 30.000.
4: Wat?
5: 30.000 gulden. Dat is niet te geloven. Maandag af te halen op onderstaand adres.
4: Oh, wat een hoop geld. Als hij daar maar zuinig mee is. Je weet hoe hij met geld kan omgaan.
5: Daarom ga ik dit geld voor hem beheren.
4: Wat ga jij doen?
5: Deze hoop centen omzetten in iets heel verstandigs. Eindelijk kan ik iets voor mijn zoon doen.
4: Toch niet van zijn centen. Dat doe jij niet, hoor.
5: Zeg, kom nou, ik mag toch wel nadenken voor mijn zoon zijn centen.
4: Ja. En waar heb jij over nagedacht?
5: Ik zorg voor een eindeloos nageslacht. Totaal beschermd voor welke invloeden dan ook.
4: Weersinvloeden?
5: Nee. Atoominvloeden. De Russen. Een atoomschuilkelder.
4: Oh.
5: Ja. Wat zit je daar nou zo stom te lachen?
4: Nee. Oh, dat meen je toch niet, hè? Maar waar haal je die onzin vandaan?
5: Zo vind jij dat onzin, dat je een beetje bescherming zoekt als het ergste gebeurt. Ik voel hun eten adem al in mijn nek. Hun hete atoomadem. Jij niet dan?
4: Maar jij wordt toch niet gek, hè? Moet ik je nou al laten opsluiten?
5: Ja, hoor, terwijl jij een brief schrijft aan het gekkenhuis, zal ik dan toch maar even een telefoontje plegen.
4: Ah, zo. En wie moet jij dan wel bellen?
5: De firma Laarhaven, gespecialiseerd in ketels. En nu ze het wat rustiger hebben, in atoomschuilkelders.
4: En wat kosten die dingen dan?
5: Ongeveer 30.000.
4: En wil je dat betalen met geld van Jan?
5: Als hij niet met die loterij had meegedaan, had hij nou ook niks.
4: Daar komt oorlog van.
5: Ja, en dan zitten wij in een bunker en laat de rest dan maar doodvallen. Man, de Jew. Die vent van de garage kijkt op zo'n donder als we thuis zijn. Rotradio's verkopen ze daar. En zal wel weer gejat zijn. Moet je nu toch eens horen, versta je daar wat van? En zo ver zijn we toch niet. 100 kilometer onder Parijs.
7: Ja, ik ben stil, ik zeg al 3 uur niet.
8: Zet eens wat harder. Zet die radio's wat harder.
5: Dat meen je niet, hè?
8: Ja, ik weet welk deuntje dat is. Horen jullie dat niet?
5: Welk deuntje? Gereutel, niks dan gereutel.
8: Nee, niks hoor. La. Ja hoor, als bij ons in de Betuwe de bloesems weer bloeien.
5: Nee, dat wordt goed.
8: Of zoiets,
5: waarom zou de Franse radio een stom Hollands liedje uit zijn, hè?
8: Waarom draaien ze in Holland Franse platen? Van Edith Piaf en Jules de Korte.
5: Huh? Edith Piaf en Jacques Brel.
8: Dat bedoel ik.
5: Ja.
8: Nou, geef daar eens antwoord.
5: Jacques Brel is een Belg. En dat is geen Hollands liedje.
9: Als je even de wagen stopt en naar buiten gaat en de antenne omhoog doet, ontvang je alles glashelder, schat.
5: Moet je haar horen, mevrouw de technicus. Hij moet het zo ook doen. En in Frankrijk draaien ze geen Hollandse liedjes. Alleen Goldenering en de Dolly Dots misschien.
8: Wat weet jij daarvan?
5: Wat weet ik ervan? Frankrijk, dat is wijn, boursin en mooie vrouwen.
9: En verkeersopstoppingen. Kijk daar maar eens voor je.
5: Wat krijgen we nou? Ze is nou helemaal belazerd.
8: Kun je gelijk vragen wat ze op de radio spelen?
5: Waar is dat dan goed voor? Kijk daar eens. Ze laten zo rode wijn op straat lopen.
9: Lees die spandoeken eens. Pour la communauté européenne.
5: Europese communisten. Is het weer zover? Ik kom hier voor rust en een wijntje, maar nee hoor. Mag weer niet van Moskou. Dat ze opdonderen naar Rusland, ik wil erdoor.
8: Goed zo, zeg het maar eens flink. Niet doen, Jan, geen ruzie maken.
5: Ik maak geen ruzie, ik zeg alleen waar het op staat. Hallo, vous, ici.
10: Retournez votre voiture, monsieur. Vous
5: ne
10: pouvez pas passer.
5: Wat zegt hij dan?
10: Vous êtes une démonstration pour l'égalité dans la communauté européenne. Contre l'importation du vin italien.
5: Haal de Italiaanse communisten er ook maar eventjes bij. Hè? Ook zo'n lekkere bende. Ook een land dat naar de verdommenis gaat.
10: What?
5: Ook weer die communisten en die fijne Mussolini.
10: Fijn mousseux? Non, vin rouge.
5: Verdomme, ik wil er langs. Ga opzij.
10: Que dites-vous?
0: Je toeristje. Méditerranée, opzij, ga weg, weg. Zo gaat het goed. Altijd zeggen waar het op staat. Dan ben je eerlijk. En eerlijke mensen hebben het altijd gelijk.
1: Pas op die man. Spring voor de auto.
0: En zo, vadertje, wat wil je? Mij stoppen soms? Nou, let maar eens op.
1: Pas op!
0: Zag je dat? Op de grond met die vent. Rob Boer!
2: Ik weet nog niet welk liedje het is.
0: Morgen, ma. Morgen vraag ik het. Is dat goed?
5: Let op mijn woorden. Dit wordt een historisch moment voor onze familie. Het eeuwig voortbestaan van ons geslacht.
4: Er zijn niet eens kinderen. Hoe kan dat dan?
5: Dat is van later, zo is niet belangrijk. Veel belangrijker is dat wij vooruitdenken. Als de wereld verschroeid is, is er nog ons geslacht. Op naar een betere wereld.
4: Jij voelt je toch wel goed, hè? Zo gek heb jij nog nooit
5: maar
4: gedaan.
5: Maar alsjeblieft. Och, jullie vrouwen zullen daar nooit aan denken.
4: Waaraan?
5: Aan het overleven.
4: Wij vrouwen bedenken ook geen oorlogsduik.
5: Oh, ik zeker wel. Nou, laat ik je wel vertellen dat ik ons land tot de laatste druppel zal verdedigen.
4: Drank zeker.
5: Oh, wat zijn we weer leuk. Doe jij ook eens iets nuttigs. En maak een overlevingslijst.
4: Ah, zeg, ben jij nou helemaal... Zorg jij maar dat je dit overleeft als Jan terugkomt. En wanneer komen die mensen om dat onding te plaatsen?
5: Morgen. Om 8:00.
4: Kunnen ze niet wachten tot na de vakantie van Jan? Misschien wil hij dat ding niet.
5: Dat kan niet meer. Het contract is al getekend. Morgen is onze toekomst veiliggesteld.
4: Morgen breekt de hel los.
5: Haal maar een bak bier voor de werklui. Dat kunnen ze best gebruiken.
4: Op Jan zijn kosten zeker.
5: Wat maakt dat nou uit? Het zou best eens kunnen dat het hun laatste pilsje is.
4: Oh, wat bazel je nou weer? Oh, verwacht je zondag soms een oorlog?
5: Zorg nou maar dat het er is en vergeet ook niet extra eten in te slaan.
4: Oh, ja. Ze eten natuurlijk ook mee, hè? De jongens van de bunker. Ja. Hoe groot is dat ding eigenlijk?
5: Oh, een paar meter. Een paar vierkante meter. Net zo groot als de tuin.
4: Wat? Bedoel jij dat die tuin eraan gaat?
5: Ja, wat heb je nou een tuin als de bom is gevallen?
11: Zo, bent u de gelukkige?
2: Nee. Ik zal de gelukkige vader even halen. Arie, hier is iemand voor je. De tuinier.
11: De tuinier? Je maakt ook vroeg grapjes, hè, mevrouw?
2: Nee, maar laat u de tuin ook weer zo achter als hij nu is.
11: Wij hebben alleen opdracht om een ketel te plaatsen. De rest is voor uw kosten. Dat staat in het contract.
2: Oh, pa? Pa, weet je dat wij zelf de tuin weer in orde moeten maken?
12: Welkom, heren. Welkom. Al koffie gehad? Die tuin komt later wel. Maak je daar maar niet druk om, schat.
2: Ik maak mij op mijn leeftijd nergens meer druk om. Komt u binnen hier, komt u maar verder. Kom.
11: Dank u, mevrouw. Dank u. Ja. Ja, de koffie is lekker. Prima. Gaat lekker.
2: Ja, maar wat doet u met de planten? Worden die weer herplant door de firma?
13: Nou, niet door ons, mevrouw. U mag wel blij zijn dat we zo snel zijn gekomen.
11: Ja.
13: Normaal zijn we niet zo vlot, maar in dit geval hebben wij wat werk verschoven. En als straks uw zoon terug is, kunt u hem verrassen.
2: Ja, dan mag die schuilkelder wel klaar zijn. Want dan zul je wat beleven.
5: Ach, zeur toch niet zo. Dat komt best in orde. We zetten die planten gewoon in een teil water.
13: Ja, juist. Dat is een goede beslissing. Niet zeuren, maar doen, zeg ik altijd.
2: Ja, maar waar bemoeit u zich mee? Hoe krijg ik in godsnaam een hele tuin in een emmer water?
13: Kunnen ze niet in de badkamer?
2: Ja, nog mooier.
5: Ja, jij bent toch zo handig. Nou kun je dat waarmaken.
2: Maar jij bent nog niet klaar met Jan. Want als die ziet wat voor een ravage
13: maar
2: hier wordt aangelegd...
13: Rustig aan, mevrouw. Rustig aan. Wij werken altijd heel keurig en gedegen.
2: Ja, maar schiet dan maar wat op. Met koffie drinken komen jullie er ook niet.
13: U biedt het toch zelf aan?
2: Nee.
13: Kom op. Laten we wat gaan doen. Hier krijgen we alleen maar ruzie.
5: Ja. Wel, nee. Moeder is gewoon over haar toeren. Verwondert me ook niks als er mannenzaken geregeld moeten worden.
14: Je weet hoe vrouwen zijn.
11: Vertel mij wat over vrouwen.
15: Ja, wel zoeken jullie het dan maar uit, maar ik ga boodschappen
16: ja,
15: doen.
16: Ja, doe dat, ja.
14: Zal ik nog eens bijschenken?
11: Ja, doe dat. Ja. Lekker, lekker.
0: Ik stop hier. Ik krijg geen meter meer verder.
15: Kijk, je mist.
9: Komt ervan als je 3 afslagen mist?
0: Maar ja. Laten we het daar eens over hebben, hè?
15: Kan.
0: Wie zat er hier kaart te lezen?
15: Ik. En vertel me niet dat ik niet goed opgelet heb.
0: Oh, nee. Goed gedaan, hoor. Goed gedaan. Uitstekend. Jan, moest je die afslag niet hebben? Ja, maar die afslag moest ik hebben. En weer 30 kilometer omrijden. Leuk, hoor.
9: Had mij dan kaart laten lezen? Ja.
15: Hier.
0: Ja, nee zeg, jij een kaart lezen. Eer dat jij gevonden hebt waar we moeten zijn, zijn we al lang thuis.
9: Oh nee, nu nog mooier. Als jij niet op tijd zegt waar we heen moeten.
0: Ik heb veel betere ogen dan jullie alle twee samen.
15: Waar slaat dat nou weer op?
0: Ja. Mannen denken met hun ogen. Vrouwen kijken er soms mee. En dan alleen maar om naar andere vrouwen te kijken, om te roddelen.
9: Ah, en wie zat er bijna tegen de vangrail omdat hij
15: naar een auto zat te kijken? Mannen hebben altijd te veel belangstelling voor techniek. God. Als eens wat meer aandacht schokken aan ons, vrouwen.
0: Ja, dat deed ik ook. Ik zat naar een mooie vrouw te kijken. Mag ik? Hè? Zo zitten wij mannen in elkaar. Constant op de loer naar een mooie vrouw. Dat is de natuur. Steeds de voortplanting op peil houden.
15: Oh, ja. Is Liesje zwanger? Och, dat ik dat nog mag meemaken, kinderen.
17: Dat ik dat nog mag meemaken.
0: Ja, misschien dat ik er wat tijd voor kan vrijmaken tijdens de vakantie. Ik ben anders wel gegaan om uit te rusten, als je dat maar in de gaten houdt, hoor.
15: En hoe noemen jullie het kind?
9: Bordeaux.
15: Prachtig. Oh, wat chic. Een Franse naam. Dat geeft de familie wat meer cachet.
0: Nee, ma, we zijn bij Bordeaux.
15: Oh, wat toevallig. De naam van jullie kind.
0: Niet te geloven.
18: Zo, niet goed, Schiks. Dan maar kwaad, Schiks. Vooruit, neer die schutting. Yeah.
9: Hey, Schiks. Maar wat doet u nu? Moet je nou toch eens kijken? Weet u wel wat zo'n vlechtscherm kost?
18: Ach, voor 3 tientjes hebt u zo'n nieuwe. Wat zeurt u toch? U wilt er toch een schuilkelder? Dan krijgt u een schuilkelder. En laat ons nou doorwerken. Tijd is geld. Als u ons ophoudt, wordt het alleen maar duurder.
19: Kom nou maar, hij heeft gelijk. Tijd is geld. Geld hebben we nu nog, maar straks geen tijd meer, als je begrijpt wat ik bedoel.
15: Wat zeg je nou weer? Ik begrijp van jou niks meer. Jij bent toch nog wel goed bij je hoofd,
19: zeg? Ja, omdat ik vooruit denk, zou ik niet meer goed bij mijn hoofd zijn. Waarom denk je dat er bedrijven zijn die schuilkelders bouwen? Juist omdat die mensen ook aan de toekomst denken.
15: Aan hun eigen toekomst en van andermans centen.
19: Ja, ik dat ik jou toch niet

0: eigenlijk wat er gebeurt als de bom valt?
1: Hm? Liever niet.
0: Wat nou, liever niet?
1: Nou, voor mij hoeft hij niet te vallen.
0: Nou, dat vroeg ik niet, hè? Weet jij wat er gebeurt als hij valt?
1: Nee. Weet jij dat?
0: Toevallig wel. Nou, laatst, hè? Laatst was er een film op de BBC. Hm? Ja, je weet wel, zo'n namaak film over als zo'n bom valt. Hm.
1: Ja.
0: Nou, ze hadden een plein genomen in Londen. Hm? Wel, als dat ding daar zou vallen, dan waren alle mensen binnen 2 kilometer hartstikke dood.
1: Binnen 2 kilometer?
0: Ja. Geen gebouwen meer, gewoon 1 groot gat. Nou, weer 2 kilometer verder sterft iedereen aan verbranding en instorting.
1: Stort hij dan in?
0: Ah, nee. Wel eens een huis op je kop gehad, ja.
1: Nee.
0: Dan laat me nou even. Nou, weer 2 kilometer verder konden mensen nog maatregels nemen. Ah, bijvoorbeeld onder een trap gaan zitten met een tafel ervoor.
1: Ja, en hielp dat?
0: Ja, dat lieten ze ook zien, ja. Door de enorme knal, hè, krijg je een drukgolf.
1: Een drukgolf?
0: Ja, alles wordt platgedrukt. En daarna kwam er een steekvlam. Alles werd vernietigd. En weer 2 kilometer verderop was je weer wat veiliger. En had je wat meer kans. Maar je stierf toch binnen 2 weken aan de meest afgrijzelijke huidaandoeningen.
1: Ga weg.
0: Ja. Nou, weer wat verderop, hè. Als je in je tuin een schuilkelder had gemaakt van deur en andere spullen, had je weer wat meer kans om te overleven. Maar dan mocht je zeker binnen een paar maanden niet buiten komen vanwege de straling.
1: Dus je hebt nog een kans?
0: Nee. Want aan het einde van de film vertelde iemand dat ze tegenwoordig alleen maar raketten hebben met 20 kernkoppen.
1: 20 kernkoppen.
0: En als dat op Londen valt, ontstaat er een gat van 2000 kilometer breed. Ja, goedenavond en welterusten, dat zei hij. Ja. Goedenavond en welterusten, hoe vind je dat, hè? Goedenavond en welterusten. Goedenavond en welterusten.
2: Hoe laat denk jij dat ze komen?
3: Jij doet het woord maar. Ik bemoei me nergens
2: dat
3: mee.
2: Dat vraag ik niet. Hoe laat zijn ze hier?
3: Over een uur, denk ik. Hoezo? Zit je ergens mee?
2: Waar moet ik mee zitten? Met dat ding in de tuin soms? Dat is voor hun bestwil. Zul jij eens wat beleven?
3: Dat zullen we zeker.
4: Dat doe ik nooit meer, zo'n eind weggaan. Ben je gebroken?
5: Had je maar een rijbewijs moeten halen. Maar nee, hoor. Oh, dat durf ik niet. Die drukke straten en dat verkeer. Wat denk je dat het er op de weg zit? Hè? Poezen? Of begonia's? Denk je dat het voor mij zo prettig is om zo'n eind te rijden?
6: Had mij dan laten rijden. Ik heb mijn rijbewijs nog.
5: Niet lachen. Rijbewijs. Dan waren we de straat nog niet uitgekomen.
4: Jan, moeder bedoelt het goed. Je altijd met je opmerkingen. Je moest dus beseffen dat er ook andere goedwillende mensen in je buurt zijn.
5: Ja, maar niet in mijn auto. En zeker niet achter het stuur. Nou, we zijn er bijna. Maar wat zal ik blij zijn als ik in mijn eigen bed lig.
4: Jij wou in Fontainebleau in dat goedkope hotel overnachten.
6: Ik vond het wel romantisch, met dat betimmerde langs de muur.
5: Dat was behang dat los zat, ma. En volgens mij bewoog het ook.
4: Van het ongedierte. Ja. Ik kom nu niet luid toeterend de straat in, net zoals vorig jaar. De buren dachten dat het weer oorlog was.
5: Nee. Ik zal waardig alle vuilniszakken openrijden, hè? Hoe moet je dat nou zien? Pas morgen komt de vuilnisman en nu staat alles al buiten.
3: We zijn weer thuis.
6: Ja, gezellig, hè?
5: Verdomme. Kijk, zie je die tuin? Verdomme, wat hebben ze met mijn tuin gedaan?
4: Huh? Zeker last van mollen gehad?
5: Zeg, als je denkt dat je leuk bent, moet je nou toch eens zien. Kom, stap eruit. Kom.
4: Daar heb je pa en ma. Hallo, hoe hebben jullie het gehad?
3: We hebben het gehad, zoals je ziet.
5: Wat hebben jullie gehad, een ontploffing?
3: Ik zei toch dat Jan zou ontploffen.
7: Dag, lui. En hoe hebben jullie het gehad? Ah, jullie zien er goed uit. Alleen Jan is nog wat weetjes. Ja, die kon vroeger ook niet tegen de zon.
5: Pa, wat is er achter het huis gebeurd? Schiet op.
7: Rustig aan. Als ik alles binnen heb uitgelegd, zal je me heel dankbaar zijn. Komen jullie nou? Die wagen pakken we dadelijk uit.
5: Naar binnen dan maar.

0: Ja, det är så.
1: Ja,
0: det
1: ja. Oh, we hebben zoveel ruzie gehad met die Fransen. Hè?
2: Ja, ruzie.
1: Ja, ze weigerden om Nederlands te praten. In Brussel doen ze dat wel, hè? Dat is gek.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, en Jan, die heeft ook nog tegen de vangrail gezeten.
3: Ja. Leuke vakantie gehad, als ik het zo hoor.
4: Het gaat wel. Wat is hier allemaal gebeurd?
5: Zoon. Je hebt een prijs gewonnen. 30.000 gulden.
4: Ja.
5: Ja. Jawel.
4: Ja, ja.
5: 30. En je raadt nooit wat ik ermee heb gedaan.
6: Zeg dat nog eens. Ik heb 30.000 gulden gewonnen. En wat zei u daarna?
5: Je hoeft me niet te bedanken.
3: Dat zal je zeker niet.
6: Vertelt u het nou? Ik geloof dat ik hartstikke gek word.
5: Je weet hoe het welzijn van de familie mij aan het hart gaat.
6: Pa, ik bega een ongeluk.
3: Ja, daar was ik al bang voor.
5: Schenk jij maar eens wat in. Daar zullen ze wel zin in hebben.
3: Zin in thee of iets anders?
5: Ik heb een schuilkelder in de tuin laten leggen. Een atoomschuilkelder.
3: Een wat?
1: Oh, die is goed.
6: Een wat? Dat meen je niet, hè, pa?
4: Jawel.
6: Dat kan toch niet? Zoiets krankzinnigs heb ik nog nooit gehoord. Dat is toch niet waar, hè, pa?
5: Ik weet dat het onverwachts komt, geloof je, jong. Je hoeft niet te bedanken.
3: Nee, nee, maar nou wordt hij mooi.
6: Waar is dat nou weer goed voor? Wat is dat voor een waanzin?
5: Begrijp je dat dan niet? Overleven, man, overleven. Je voelt toch wel dat alles naar de bliksem gaat?
1: Jan, je tuin is naar de bliksem. Kom eens kijken.
6: Wel verdraaid. Alles ligt plat.
5: Ja, plat. Het een kon niet zonder het ander. Het gaat zo. Dat zijn wiskundige wetten.
1: Oh. In wiskunde is Jan niet zo goed. Bij Bordeaux zijn we ook fout gereden.
3: Oh,
1: oh Bordeaux, dat is ook de naam van hun toekomstig kind.
3: Wat?
5: Nee.
3: Lies, Lies, ben jij in verwachting? Maar dat komt toch niet meer, Lies?
4: Laat maar zitten, ma. Doe maar geen moeite om alles te begrijpen. We praten wel meer langs elkaar heen. Oei.
6: Dus daaronder die puinhoop ligt 30.000 gulden begraven. Waarom, pa?
4: Ja,
5: kijk,
4: ja.
5: Jij had dat geld natuurlijk voor iets anders gebruikt. Ik denk toch aan later. Aan tijden dat geld geen enkele rol meer speelt. Aan tijden dat de totale vernietiging heeft toegeslagen. De bom.
6: De bom? U bent toch wel normaal, hè, pa?
4: Nou,
6: De bom? En dat daar moet ons dan redden.
5: En het is nog gezellig ook daar beneden. Dat is een goede hobbyruimte, hoor.
6: Ik wil gezellig in mijn tuin zitten, niet eronder. Jaren heeft mij die tuin gekost.
5: Weegt niet op tegen de jaren die je langer in je tuin kunt doorbrengen als het is gebeurd.
6: Maar waarom heeft hij hem niet tegengehouden?
3: Ik hem tegengehouden, jongen.
6: Ja.
3: Maar zo had ik hem nog nooit meegemaakt, hoor.
1: Kunnen we hem niet in die bunker opsluiten?
3: Ja, ja.
1: Als
3: ja,
1: hij gevaarlijk
3: ja,
1: wordt.
3: Ja, daar heb ik ook aan gedacht, ja.
4: Is dat ding al helemaal klaar?
3: Ja,
4: die,
3: ja.
4: Atoomkelder?
3: Ja, ja.
5: Kom maar mee. We kunnen er allemaal in. En nog 4 personen.
1: Oh, gezellig. Dan vraag ik mijn vriendinnen of ze ook komen als de bom valt.
6: Geen sprake van. Dat stel komt er niet in. Hoor je? Dat stel komt er niet in. Oh. Moet je toch eens zien. Alles weg.
4: Ja, net als toen we hier kwamen wonen. Helemaal niets.
3: Nee.
4: Lekker koud.
6: Vind je dat grappig, hè? Vind je dat grappig?
5: Oh, er is nog wat geld over, hoor. Kun je weer wat zaaien?
4: Gras zeker.
5: Ja, voor 25 piek heb je een heleboel gras. Ja. Hier moeten we in.
6: Wat? Dat is toch nooit breed genoeg?
5: Oh, een beetje krap is het wel, maar het gaat best. Ma is ook al beneden geweest. En die is ook niet van de dunste.
3: Ja, ja, je wordt bedankt, hè.
4: Bent u al beneden geweest?
3: Ja, ja.
4: Hoe is het daar? Staat het al voor water?
3: Ja, dat had ik ook verwacht. Maar het valt best mee. Ik heb wat gordijntjes opgehangen. Maakt het wat gezelliger, hè.
6: Hoe kun je dan naar buiten kijken?
5: Ik had nog een poster van een landschap. Met gordijnen erom is het net of je naar buiten kijkt.
6: Oh. Oh, verdomme, verdomme.
7: Een beetje voorzichtig, hè. Voorzichtig. Het is erg diep, hè.
8: Gaat het?
7: Op en... Ah, nee, voorzichtig, niet duwen.
1: Ja. Moet die zo dicht?
5: Oh, dat was niet zo verstandig. Daar moest nog naar gekeken worden.
1: Ja.
5: Dat zat nog niet helemaal lekker. Een kleinigheid, zei de monteur.
6: Kleinigheid. Kleinigheid. Zeg, help eens. Ik kreeg dat luik niet meer open.
3: Ja, ja jongen, dat klopt. Dat werkt nog niet. Daar komen ze nog voor terug.
6: Wat zeg?
3: Ja.
6: Waar komen ze voor terug?
3: Wel, voor dat slot.
6: Ik kreeg het rotluik niet meer open.
3: Nee,
5: hoef je ook niet te proberen. Oh. Hij valt in een slot dat nog niet goed werkt. Ja, zo zat het.
1: En nu zitten we hier gezellig, hè?
0: Oh, leuk, die gordijnen.
3: Ja, ja, dat geeft toch een heel andere sfeer. Oh. Net of je in een tuinhuisje zit, in de plaats van onder de tuin. Ja.
6: En wat nu? Huh? Geen eten? Ja. Geen drinken?
3: Ach, toch.
6: Waar komt dat licht vandaan?
5: Aangesloten op het lichtnet.
3: Ja.
6: Oeh. En als dat uitvalt?
5: Dan moet je fietsen. Achter staat een fiets met een dynamo.
6: Verdomme, verdomme.
0: Oh. Hoe lang moeten we hier blijven?
3: Tot de monteurs terugkomen. Ik weet alleen niet wanneer. Pa, weet jij dat?
5: Nee, maar ik denk elk ogenblik. Lusten jullie je pilsje? Ja. Er staan hier twee kratten.
0: Oh, lekker, lekker.
6: Is dat alles? Pils?
1: Nou, één pils is twee boterhammen. Ja. Voedzaam, hoor. Ja.
3: Pa, geef er mij ook maar eentje. Kom.
6: Oh. Zeg, was dat nou echt nodig? Had je nou echt niet kunnen wachten tot we terug waren? Ik ben toch niet onredelijk.
5: Ja, maar ik had ook geen kwaad in gedachten. Nee. Ik wou je verrassen.
6: Ja, verrassen. Ja, een lekkere manier.
0: Een lekkere manier om verrassen.
5: Ja, ik heb het voor ons allemaal gedaan.
3: Ja,
5: ons gezin. Wij. Ja. Je kan het toch ook niet helpen dat er zoveel rottigheid in de wereld is. Nee. Ik mag al dat bommetuig niet. Begrijp dat dan toch?
6: Ja, kijk, om heel eerlijk te zijn, pa, soms, soms als ik in mijn bed stap, dan heb ik het gevoel dat ik 's ochtends niet meer wakker word.
5: Ja, dat is niet zo.
6: Nee, hoor, man, nee. Af en toe ben ik... Nou ja, kijk, je verwacht het toch.
5: Ja, kom, zeg het maar. Je hoeft voor mij geen geheimen te bewaren.
6: Nou ja, kijk, ik ben ook wel eens bang dat het allemaal fout gaat. Hè? Er hoeft maar één gek te zijn die op de knop drukt. En we zijn naar de knop.
5: Ja, precies ja. Wat ik denk, jongen. Je weet er nog, hè?
6: Ja, ja, dat is goed. Geef me er nog.
5: Ja, ik ben misschien wat onvoorzichtig. Dom.
6: Ja, dom.
5: Oké, stom gehandeld. Maar het was toch niet zo'n slecht idee?
6: Ja, maar als je het goed beschouwt... Ja, kijk...
5: Mensen, Jan vindt het een pracht idee.
3: Ja.
5: Heb ik dat niet altijd gezegd?
3: Ja, dan is Jan zeker dronken.
6: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Achteraf beschouwd had ik het nooit gedaan. Ja, daar denk je niet aan. Hè? Zeg nou zelf.
3: Zo, Jantje. Misschien kun je het zomers verhuren als zomerhuisje.
6: Moet dat nou?
1: En dan kun je in de advertentie zetten... Bij ons ligt u onder de groene zoden voor 400 per week.
6: Per week?
8: Krijg me nou wat? Een kroeg 6 meter onder de grond, zeg. Moet dat zo stikken? Je hebt zeker geen vergunning?
6: Zo, ben jij die mafketel?
8: Ik had wel tegen mevrouw gezegd dat het luik nog niet klaar was. Ja,
5: is dat zo, vrouw?
3: Ja, ik zei het al, maar mag ik ook eens wat vergeten?
8: Ja, nood, mevrouw, dat verhelpt me zo even. Ja. Opzij, ik kom naar beneden.
3: Ja, kom maar bij.
5: Opzij.
3: En dicht was het luik.
1: Oh. Dat ik zo aan mijn einde moet komen met een stelletje dronkenlappen in mijn graf.
5: Ja, daar neem ik er nog een op.
3: Nee, het is goed.
5: Jullie ook, lui?
6: Ja, neem maar. Ja.
8: Zeg eens, mijn kameraad is bij de auto. Yeah. Hij komt zo, dan zijn we weer vrij.
3: Hebben jullie dat gehoord, kameraad? Hij zei, kameraad, ze zijn er. De Russen.

Als in de Betuwe de bloesems weer in bloei staan was een luisterspel van Henk Rooymans, geregisseerd door Michel de Sutter en technisch verzorgd door Hugo Buissens, Mark Huvelier, Walter de Niel en Jeff van Ginderen. U hoort de stemmen van Jo de Meijeren, Doris van Kanegem, Machtel Tramout, Alex Wilke, Denise de Weert, Anton Kogen en Oswald Verzeij.

0: Check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, oké, dat was het hoorspel als in de Betuwe de kersen, nee, de bloeisums, de bloeisums, ja, nou. Als in de Betuwe de bloesems weer in bloei staan. Ja, goed, helemaal compleet. Tijd voor een beetje live muziek vandaag met Barry Hay, de zanger van de Golden Earring.
2: De grote zaal van Paradiso is stampvol. Het staat hier rijen dik. En men is er klaar voor het concert dat ze gaan meemaken. Tot 10:00 vanavond. Ik wens iedereen veel plezier bij dit Radio 2 concert. Daar blijft hij. Barry Hay. Omringd.

0: Jasper aan de Hammond Organ. Ik heb eigenlijk altijd een kutnummer gevonden, maar het viel wel mee vanavond, hoor.
1: TGV Productions presents a new single from Chrissy Cochran, Stone Cold Love, featuring the great voice of David Campbell.
2: You lie awake at night to stop yourself from dreaming.
1: This song examines the dying embers of a relationship. Will it survive or not?
2: Stone Cold Love is worse than being so.
1: Stone Cold Love by Chrissy Cochran, vocals by David Campbell. Available on all streaming and download sites from TGV Productions. Simply the best.
3: Ja, oké, dat was Barry Hay met het de Metropool Band van het Metropool Orkest, de Metropool Jazz Band. En Spinning Wheel en Let's Spend the Night Together. En hier is Verre Grignard.

Ja, oké. Okay. Dat was Verreker een jaar en Sexy Mary Brown, de man die later nog wat furore maakte met enkele protestzongen, songs. Maar in zijn eerdere jaren blijkbaar een ander repertoire had. Oké, Sexy Mary Brown, Verre Grignard. En hier zijn ook uit België de Snakes.

je het behang. Houd toch op met scheren, je bent al bloot genoeg. Laat dat eksternest maar hangen. Of scheer je morgen vroeg. Trek die stomme ladyshave uit het stopcontact. Vooraleer mijn Eiffeltoren in de Seine zakt. Poesjestoei, poesjestoei, kom hier dat ik je vermoei. Poesjestoei.

gaat in op 28 maart. Ik heb daar nog net een gaatje voor gevonden. Van nu af werk ik elke avond over, uiteraard. In september moet ik naar Tokio, in november dan nog even naar Londen. En dan voor het eind van het jaar, oh jakkes, moet die balans nog klaar. En dan in januari 3 weken op safari. En dan komt Gerrit Kramer voor het ontwerp van de kinderkamer. En daarna word ik mama. Wow, wat een druk programma. Ik ben nu 35, langer wachten wordt een link. Stel dat het een mongooltje wordt, dan baal je toch wel flink. En zonder eigen kindje is je leven niet voltooid.

clip. Wij gaan nog door, zo ver als maar kan. We willen alle shit van ons af. Omlicht als een veer, zonder wrok, zonder spijt, te kunnen opgaan.

Ja, dat waren Ramses Shaffi en Lisbeth Liest en de Shaffi-kantaten. En daarvoor hoor je Alex Ruka en de Mannenwoestijn. En hier is Sjoel de Korte. Jaren heb ik al gezongen. MUZIEK.

twee uur Nederlandse en Belgische muziek. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Dus blijf luisteren naar de Global Voice, waar je straks de kleine comedy Train Wreck van Sean Klein kan beluisteren. Tot volgende week.